0: die de bluffen niet vergatten. Dat is. Dat was dus. En wat een stick.
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.